0: Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Mostaba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is jouw partner. Meer info? Ga dan naar excellentdrivingshow.nl. excellentdrivingshow.nl.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.
2: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
3: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
2: Radio wat?
3: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
2: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
3: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio in.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: de headlines uit het nieuws.
1: Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Mostaba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies

0: 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangifte van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin het jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. En de Cubaanse premier Manuel Marrero presenteerde ingrijpende maatregelen voor economische hervormingen. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften.

0: TBS-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. En de Cubaanse premier Manuel Marrero presenteerde ingrijpende maatregelen voor economische hervormingen. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Drive-In Show brengen we de onvergetelijke sfeer van de jaren 70s, 80s en 90s rechtstreeks naar jouw evenement. Vergeet die generieke afspeellijsten. Wij draaien de echte classics.

0: tussen 70s, 80s en 90s magie kan gebruiken. De Excellent Old School Driving Show is jouw partner. Meer info? Ga dan naar excellentdrivingshow.nl. excellentdrivingshow.nl.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.
2: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
3: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
2: Radio wat?
3: Radioreclame.shop. Zij regelen de

0: En Frank van der Klucht. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkel beglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zo.

0: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte. Maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio in.

Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkelbeglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uit.

0: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties geplaatst. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte. Maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ik wil wel op de radio. Maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Tientallen winkels van slijterijketen Gal en Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal en Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Dit is de eerste keer dat economische sancties voor een jaar worden verlengd in plaats van om de 6 maanden. De beslissing viel donderdag tijdens de top in Brussel waar president Zelensky aanwezig was. Ook andere landen kondigden aanvullende sancties aan. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tientallen winkels van slijterijketen Gallengal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties geplaatst. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

tijdmachine en beleef de gouden jaren van de muziek opnieuw. Met onze excellent old school drive-in show brengen we de onvergetelijke sfeer van de jaren 70s, 80s en 90s rechtstreeks naar jouw evenement. Vergeet die generieke afspeellijsten. Wij draaien de echte classics.

0: kan gebruiken. De Excellent Old School Driving Show is jouw partner. Meer info? Ga dan naar excellentdrivingshow.nl. excellentdrivingshow.nl.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.
2: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
3: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
2: Radio wat?
3: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
2: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
3: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. Bouwmarktketen Hornbach profiteerde in het eerste kwartaal van goed voorjaarsweer. De totale omzet steeg met bijna 5% tot 2 miljard euro in de periode maart tot mei. In Duitsland groeide de omzet met bijna 1% tot 870 miljoen euro. In andere Europese landen steeg de omzet met bijna 8% tot 941 miljoen euro. Tientallen winkels van slijterijketen Gallengal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag.

0: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Bouwmarktketen Hornbach profiteerde in het eerste kwartaal van goed voorjaarsweer. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector naast het openbaar vervoer ook het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, schoonmakers in Utrecht hetzelfde moment voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft woensdag een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg op de vlucht na veroordeling eind april en werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. En dan het weer. Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien, inclusief hagel- en windstoten. Vooral in het Zuidoosten is de kans op intense neerslag voorlopig aanzienlijk aanwezig, volgens de berekeningen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector naast het openbaar vervoer ook het werk neer. De politie heeft woensdag een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. En dan het weer. Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien, inclusief hagel- en windstoten. Vooral in het zuidoosten is de kans op intense neerslag voorlopig aanzienlijk aanwezig, volgens de berekeningen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het een maand geleden op slot ging, laat het COA weten. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg na zijn veroordeling eind april op de vlucht, maar werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen voor morgen en zondag aan om een betere CAO af te dwingen. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagstoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien, inclusief hagel- en windstoten. Vooral in het zuidoosten is de kans op intense neerslag voorlopig aanzienlijk aanwezig, volgens de berekeningen.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: headlines uit het nieuws. Afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. Een 42-jarige Congolese Nederlander is aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. En tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

tijdmachine en beleef de gouden jaren van de muziek opnieuw. Met onze excellent old school drive-in show brengen we de onvergetelijke sfeer van de jaren 70s, 80s en 90s rechtstreeks naar jouw evenement. Vergeet die generieke afspeellijsten. Wij draaien de echte classics.

0: Show is jouw partner. Meer info? Ga dan naar excellentdrivingshow.nl. excellentdrivingshow.nl.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.
2: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
3: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
2: Radio wat?
3: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
2: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
3: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen, meldt het COA. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand op slot ging. De locatie zit wel overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rond AOW, WW en VIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger bevestigt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. En daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. En tientallen winkels van Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Medewerkers van Kruidvat en Ethos leggen op Vaderdag het werk neer. Ook daar ontevredenheid over de voorstellen van werkgevers voor drooggisterijmedewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: headlines uit het nieuws. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. En tientallen winkels van slijterij Gal & Gal en medewerkers van Kruidvat en Ethos blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. In heel het land lopen nog meer wegen- en spoorwegprojecten, wegens oplopende kosten en miljardentekorten, vertraging op. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karremans. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden, een stijging van 35%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Komt onder meer door de onrustige situatie in de door ebola getroffen provincies. Mensen slaan vaak op de vlucht voor online geweld in het gebied. Afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang in Ter Apel te slapen. Nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand dichtging. De locatie zit overvol en laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in het Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: headlines uit het nieuws.
1: In heel het land lopen meer wegen- en spoorprojecten vanwege oplopende kosten en miljardentekorten vertraging op. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. En afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang in Ter Apel te slapen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Vanwege oplopende kosten en miljarden tekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorprojecten vertraging op, zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kon worden, zegt Karremans. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt, bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien, zegt justitieminister Van Weel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was, maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd en kan bogen daar op een meerderheid. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, zeggen ze tegen de NOS nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer krijgen. Ze worden gewezen op het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran nog een intentieverklaring om een einde te maken aan oorlog. Daar staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: headlines uit het nieuws. In heel het land lopen meer wegen- en spoorprojecten vanwege oplopende kosten en miljardentekorten vertraging op. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie op het Europees Asiel- en Migratiepact. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister Van Wil. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. Maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar kan het bogen op een meerderheid. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorwegprojecten vertraging op, zegt minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat eerst geld naar onderhoud, daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in de prioriteit staan. Die worden dan eerst kritisch bekeken voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer kregen. Ze worden gewezen op het Europese asiel- en migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 38%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: headlines uit het nieuws. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. In heel het land lopen meer wegen- en spoorprojecten vanwege oplopende kosten en miljardentekorten vertraging op. Afghaanse tolk die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie op het Europees Asiel- en Migratiepact. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ladies and gentlemen, Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
1: Let's get this party started!
0: Voor meer info ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55. 06 30 25 33 55. Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in Show.
2: Daar niet is geweest.
3: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
4: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
3: Radio wat?
4: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
3: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
4: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister Van Wil. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. Maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar kan het bogen op een meerderheid. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorwegprojecten vertraging op, zegt minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat eerst geld naar onderhoud, daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in de prioriteit staan. Die worden dan eerst kritisch bekeken voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer kregen. Ze worden gewezen op het Europese asiel- en migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden, een stijging van 38%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De muziek van Shakira en Burna Boy. Die Die was de titel van de plaat. Volgens mij had het iets te maken met een of ander voetbaltoernooi dit jaar.
1: Ouwe munt!
0: Dan gaan we door. David McWilliams uit 1967. The Days of Brody Spencer.

0: Ja, wat een muzikale klassieke noemer deze 1967 van David McWilliams, The Days of Pearly Spencer.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Ja, dan gaan we naar 2003 met de feestmuziek van Frans Bauer. Heb je even? En voor wie dan? Ja, voor mij. La, la, la.

0: Hartstikke idee. Frans Bauer, heb je even voor mij alweer 23 jaar oud die plaat? Waar is de tijd gebleven?
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Gaan we naar 2012 met Treintje Oosterhuis. Dit is Happiness.

0: Muziek van Treintje Oosterhuis, slechts uit 2012. Happiness, de titel van deze plaat. Ja, Treintje. Dominee's dochter, als ik het wel heb. Hè. Dominee Amsterdam was haar vader. Niet dat het er iets toe doet, maar het is gewoon zo.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk van Esther van Kommer. I don't wanna wait no more.

0: Esther van Kommer en de nieuwe plaat I Don't Wanna Wait No More.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1993 met Billy Ray Cyrus. These boots are made for walking.

93. De muziek van Billy Ray Cyrus. These boots are made for walking. Wij gaan op naar het half uur met muziek uit de jaren 70. 1978. Hier hebben we Patrick Suet. I got a feeling.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent.
4: Gevarieerd.
5: Bond
3: met Jan Berg.
6: And for love's sake, each mistake. Oh.

Ja, zo'n lekkere plaat uit 1985. Ashford en Simpson horen we hier voorbij komen. Solid, solid as a rock. Inderdaad, hier in de bonte muziekverzameling. We gaan de hedendaagse muziek weer eens even oppakken. Prospera en Clooney. Dit is Free Your Mind. Nou, voetjes van de vloer met deze dance muziek, hè.

0: Ja, dat was de hedendaagse muziek die we hier voorbij lieten komen. Deze van Prospa en Clooney. Free Your Mind was het hier van de plaat. Wij gaan weer lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: 63 het jaar van de vorige eeuw. Zo, 1963. Johnny Cash en The Ring of Fire.
2: Love is a burning thing. And it makes

0: 1963, de muziek van Johnny Cash. En dit was The Ring of Fire.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan Utrecht met Lief. Dit is 2008 muziek. De nieuwe song. Ja, toen was het een nieuw liedje. Tegenwoordig al niet meer natuurlijk.

0: En dat was Leaf. Uit 2008 deze plaat, de New Song. Het nieuwe liedje. En over nieuwe liedjes gesproken, hier hebben we er wel één.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Margaretha. Een nieuwe nummer, De Tijd.

0: Jij.
1: Terug in de tijd? Helemaal niet. Daar ging ze wel in de gedachten, maar het was spiksplint een nieuw nummer van Margaretha, wat de tijd heet.
2: Hé, hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
1: Shawn Mendes heb ik voor u. Samen met een aantal vrienden, Lost in Japan.

0: off my mind.
1: Inderdaad, dat was dan deze muziek van Shawn Mendes uit 2018 alweer deze. Lost in Japan. Ja, als je het nou zoek raakt, dat lijkt me geen goed plan eigenlijk. Goed, en in zoverre, dit was hem dan weer het programma Bonte Pure Radio. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag heb ik met plezier het programma voor u gedaan. Reageer ik allemaal, janberg.radio@gmail.com. En hebben we voor het overige nog muziek voor u klaarstaan. Uit 1973, Jermaine Jackson, There Is Home. Daarna een nieuw werkje van Ron en Mireille, Oh Jij. En volgens mij wat kortere plaatjes, dus proberen we hem op te vullen uit 1971. Georgie Fame en Ellen Price en Rosetta. Ik wens u een hele fijne dag. De groeten en heel graag weer tot de volgende Bond maar weer.

0: Ladies and gentlemen. Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
1: Let's get this party started!
0: Voor meer info ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55. 06 30 25 33 55. Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in Show.
2: Daar niet is geweest.
3: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
4: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
3: Radio wat?
4: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
3: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
4: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in. Radio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n €3.000 schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hit na hit en volop gezelligheid. Dag in dag uit bij Excellent.
3: Achtung, hier spricht de kapitein. Welkom aan boord.
4: Opgepast, blijven zitten alstublieft. Attention, heads back. Safety bars are coming down.
3: Sicherheitsgurte anlegen, rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
5: This is Rob de Kraft with Club 45.
3: Achtung! We're starting.
6: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
7: Club 45.
8: 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Iets met ik ben blauw. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ben nog helemaal niet blauw. Nou ja, bijna blauw. Nee, dat valt allemaal mee. We schenken hier een biertje in. Ik zou zeggen, hey, welkom. Dit is Club 45. Het is vrijdag.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, het is vrijdag. We trekken het bier weer open.
1: Het is vrijdag.
0: Eén dag in de week, hè, dan mag dat gewoon op de radio.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, niet dat bier, maar Club 45. Ik heb er hartstikke veel zin in.
2: Club 45.
0: Goed, dit is Club 45. We hebben hele mooie plaatjes voor jou. Het is heel mooi weer buiten in ieder geval. Ik vind het mooi weer. Wat jij ervan vindt, ik heb geen idee. Je mag het me laten weten. Stuur maar even een mailtje of zo. Hey, alles kan, hè. Alles mag. Laat je lekker gaan. Ja, vrijdag zijn, gooi die versterker lekker hard. Want het is vrijdag.

Een beetje op de ramen getikt. Ja, ja. Waarom ik zoveel herrie maak in het eerste uur? Nou ja, weet je, het is gewoon mooi weer. En ik dacht, een beetje zomerse muziek, dat moet toch gewoon kunnen? Want het is nou eenmaal 2026. Het is gewoon, nou ja, redelijk zomer toch? Weet je, het maakt niet uit of zomer of winter is, als het maar mooi weer is. Maar goed, even terug naar het format. We gaan een beetje rustig aan. Ja. Wat denk je van Dana? All kinds of everything. Zo even verschakelen, even een tandje terug.

0: Ja, een beetje rustig aan. Ja, maar ik vind het wel een beetje rustig aan. Ik heb zoiets van, ik kijk naar buiten en ik dacht van, weet je wat... Ach, maak het uit. Ja, het moet gewoon kunnen.
1: We are ready.
0: Ja, we zijn gewoon klaar.
1: We are ready.
0: Ben je klaar?
2: We are ready.
0: Wat?
3: We are ready.
0: Ja, we are ready. Dit is Club 45.
4: Olé, olé.
0: Are you ready?
4: Olé.

is een lekkere oude plaat hier bij Club 45. Baby, don't change your mind. Gladys Knight en de Pips. Die kan ik elke vrijdag wel draaien eigenlijk. Hij blijft gewoon erg mooi. En zij zullen wel trouwens wat vrijdagplaatjes gaan draaien. Wat denk je bijvoorbeeld van Friday on my mind? Ja.

0: En dan kunnen we natuurlijk constant eigenlijk vrijdagplaatjes gaan draaien. Maar ja, St. Cord is vrijdag. Het is gelukkig vrijdag vandaag. Dat betekent eigenlijk dat we gewoon geen vrijdagplaatjes moeten draaien. Want eigenlijk is het gewoon al vrijdag. Dus waarom zouden we dat dan doen? Ja, ik heb geen idee eigenlijk.
1: Met de lekkerste tracks uit 60 jaar popmuziek het weekend in.

0: het vriest niet, het dooit niet. Het is vrijdag. Het is mooi weer. Dus ach, weet je, laten we het vieren.
1: Hier start je weekend.
2: Wat erop? Wat erop? Wat erop? Wat erop? Wat erop?
3: Rob de Graaf.
0: Hey, heb je al eens van de plaatje Repeated gehoord? Van Martin Garrix en Ed Sheeran. Deze.
4: Today we are doing the tune with Martin Garrix. This is my first ever EDM tune. Should be out relatively soon.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent.
3: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
4: With the speed of an old vinyl record.
3: 45 RPM. Club 45.
5: De rockschijf van dit uur.
6: Omdat het een beetje mooi weer is, Bicycle Race. Pak je fiets, Queen.
5: Zet je radio keihard.

0: Brandy, ja, je weet wel, een drankje in ieder geval. Looking Glass, dat is een bril natuurlijk. Wat dat met Brandy te maken, ik heb werk geen idee. Maar eventjes anders, 20 seconden met mij. Zou je dat volhouden of zou je dat niet volhouden? Ik ben eigenlijk benieuwd. Hebben ze een plaatje voor gemaakt? Wat denk je van deze? Ruben Hillen.
1: I've got

Elke vrijdag is hier Ultimate Chaos. Oftewel de ultieme chaos. Bartje loopt hier binnen, je struikelt bijna over de drempel. Kopje koffie bijna over de grond, over het tapijt. Maar dat valt allemaal mee, gelukkig een paar druppeltjes. Maar hij is zo meteen is hij er klaar voor. Hij moet even wat opruimen, dus nog één plaatje. Ja, deze. De Red Night is. De Red Night. Cotton Eye Joe. Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Op een van de manieren is hij altijd een dikke pijn op vrijdag. Ik weet niet waarom.

0: you come from Katnado.
1: Het is tijd voor Bart. Dus Bart, ga je gang.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het hart is net een bloem die tegen de verdrukking in toch weer opkomt en begint te bloeien. Laat dat een goede raad zijn voor jou, nu alles zo tegen zit. Je vindt het veel te druk in deze stad en je bent juist op zoek naar wat ruimte om je heen. Maar ja, die is niet te vinden. Sterker nog, je hebt het gevoel dat het geluk je helemaal in de steek gelaten heeft. Dan dacht je dat je eindelijk een maatje voor de rest van je leven had gevonden en dan heeft hij je ook weer verlaten. En dan die stad. Die stad waarvan je zegt dat je er dol op bent, maar je weet zelf ook wel dat het helemaal niet waar is. Je kent deze stad van haver tot gort, maar je bent er altijd anoniem en onbetekenend gebleven. Kortom, alles zit tegen. Maar waarom kijk je dan niet verder dan je neus lang is? Kijk eens naar al het moois dat de wereld te bieden heeft. Naar de prachtige kleuren, de landen in Azië die zichzelf net hebben ontdekt. Let eens op de bergen, als de wolken die ze verborgen hadden net aan het openbreken zijn. Kijk naar de vissen in de zee, het vuur van de nomaden in de woestijnen en naar het wonder van de olievelden. Als je daar oog voor hebt, dan zie je vanzelf een regenboog. En die regenboog die brengt je naar al het moois dat het leven je te bieden heeft. En dan zul je het wel met me eens zijn. Wat je niet hebt, heb je ook niet nodig. Geniet ervan, zolang het kan. Ondanks alles is het namelijk een prachtige dag. Laat hem niet uit je handen glippen, want voor je het weet is die mooie dag gewoon weer voorbij.

It's a beautiful day. Kijk naar buiten. Ga naar buiten. Kijk naar buiten. Het maakt eigenlijk niet uit, maar in ieder geval geniet in ieder geval van het mooie weer. Want het is maar één keer mooi weer. Hè. Zo, voor je het weet, dan vriest het weer en sneeuwt het weer, hagelt het weer en geen idee wat.

0: Ladies and gentlemen, Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show. Let's get this party started! Voor meer info, ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55. 06 30 25 33 55. Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in show. Daar niet is geweest.
1: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
2: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
1: Radio wat?
2: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
1: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
2: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in. Radio-reclame.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n €3.000 schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hit na hit en volop gezelligheid. Dag in dag uit bij Excellent.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Zo, 2 uur is alweer begonnen. Ik heb een lekkere chocolademuffin. Oh, heerlijk. En een bakje thee en platen.
5: Hallo.
4: Hey, hallo. Daar gaan we weer.
3: Rob de Graaf.
4: Heb je even 7 seconden de tijd? Nou, 7 seconden duurt wel lang hoor. 4 minuten. 7 seconds.

was eigenlijk 7 seconden. Nou, het duurt langer in ieder geval 4 minuten. Maar ik wacht in ieder geval op jou. Hè. Ja, maar voorlopig hebben we nog een uur te gaan. En wat denk je van deze plaat? Doc Day is over. En Florence and the Machine. Ik vind het wel heel apart eigenlijk. Ik vind het best mooi. Je moet eventjes goed luisteren. Luister eventjes. Ga even zitten of zo.

Zo. Mooi? Of niet mooi? En ik weet het, het is geen ochtend. Maar kijk gewoon naar buiten. De zon die is er toch? En als de zon er niet is, dan is achter de wolken er echt, daar is die gewoon. Ja, ik weet het zeker, want ik heb het zelf gezien. Hé, hey, we gaan een beetje disco draaien. Ja, ja. The Emotions, I Should Be Dancing, 1979. Zo'n ouderwetse aankondiging, weet je wel. Ja, dan noemen we de titel van de plaat en de artiest, ja. Is niet meer echt van deze eeuw, nee. Ik had het over die muffin, hij was een chocolademuffin. Maar wat kruimelt dat ding, zeg. Oh. Maar goed dat ik er niet boven de mengtafel heb opgegeten, want dat mag hier niet, hè, nee. Je mag hier eten in de studio, maar wel minstens een meter hier van die mengtafel vandaan. Dat is maar goed ook. Zo even gaan stofzuigen.

0: En dat is eigenlijk het enige wat je moet doen op vrijdag. Dansen. We gaan gewoon lekker dansen het weekend in. En zit ik een beetje te kijken en dan denk ik van... Hey, weet je wat? Ik ga een plaatje draaien over strand. En ja, ik weet het, dat is heel lang geleden. En Boudewijn de Groot is ook heel lang geleden. Maar hij is wel erg mooi. Het is een beetje het laatste rustige nummer wat ik dit uur ga draaien. Ja, echt, echt, echt. Want ja, je weet, het tweede half uur is...
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met dan naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt het

voor, dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd, zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je niet verlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als

En dat is nou precies wat ik wil zeggen. Ik ben blij dat je hier bent. Ja, en hier op de radio. Ik weet niet, ja, Zoutelanden is best wel een mooi dorpje, hoor. Daar ging ik vroeger ook heen. Ja, met mijn schoonfamilie. Zoutelanden, ja. En er zijn veel mooiere plekjes, hoor. Ik bedoel, er zijn aan de kust zijn er heel veel mooie plekken. Ik ben niet zo van strand eigenlijk. Maar ja, goed, weet je, als het mooi weer is, dan is het altijd wel lekker. Een biertje erbij, een patatje erbij. En niet te lang op een strand hangen in ieder geval. Nee. Maar het is zomer. Ja, en in de zomer dan moeten we jingeltjes draaien. Ja, als zomer op de radio.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het 15-jarige meisje dat gisteren werd opgepakt in het Groningse Meerstad wordt verdacht van moord op haar ouders. Vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop meerdere locaties op het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. En vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland meer wegen en spoorprojecten vertraging op. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent.
4: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
5: With the speed of an old vinyl record.
4: 45 RPM. Club 45.
6: De rockschijf van dit uur.
7: Ja, hij is wel hele mooie eigenlijk. Rock You Like a Hurricane van de Scorpions.
6: Zet je radio keihard.

Bob de Graaf slingert je je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: Iets met ergens om de hoek. Maar waar om de hoek? Ik heb geen idee. In ieder geval, man. Just Around the Corner, Cock Robin. En ik heb weer wat zomerse muziek klaarstaan. Ja, wat denk je van deze plaat namelijk? Dansa Sampara.
1: This is Club 45 at Rob de Graaf. Plays the nicest music for you. Every Friday, he is on your radio. You can feel the energy, and Rob will give new energy. Put your radio on and listen. You may sit, dance, sing, or jump. Club 45 is 2 hours of the best music. So be there.

0: En je dacht dat ik geen keiharde muziek kon draaien?
1: Polobeat.
0: Nou, bij deze in ieder geval. Wat denk je van deze trouwens? Oh, hoppakee. The Summertime. We gaan verder. Welkom op Polonaise. We pakken nu ook het schut alles. Neem een glaasje bier, een glaasje water, een glaasje

mooiste periode van het jaar eigenlijk allemaal. Nou, het voorjaar is eigenlijk het nog mooier, want dan is het kaal. En dan komen de blaadjes en de bomen en dan gaat alles groeien en zo. De tulpen en narcissen. Maar dat stadium zijn wel voorbij. We zitten nu gewoon eenmaal in de zomerperiode. En dan is het gewoon echt, ja, gewoon genieten, ja toch? Ja. Voel de zomer. En of het nou gewoon heel simpel koud is of niet, of het regent of niet, maakt allemaal niet zoveel uit. Weet je, ik bedoel, het is zomer. En het wordt vanzelf ook alweer 30 graden. En als het 30 graden is, nou, boy, dan geniet er in ieder geval van. Want zo vaak komt het niet voor in Nederland. Ik denk trouwens dat ze in België vaker mooi weer dan in Nederland. Ja, hoe komt dat? Wij liggen noordelijker, hè? Ja, wij zitten meer naar de Noordpool toe.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Het Duitse ministerie van Gezondheid laat weten in gesprek te zijn met Amerika. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. En vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop op meerdere plekken het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de silent disco tent De Stille Jan gaat dicht. Bezoekers van die kant aan het terrein moeten naar het hoofdterrein en het is daar flink broeierig. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file nog en die staat in het noorden van het land op de A7 Heerenveen richting Groningen bij Boerakker. Daar staat daar een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. En vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop op meerdere plekken het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de Silent Disco tent De Stille Jan gaat dicht. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Even nu nog en die staat in het noorden van het land op de A7 Heerenveen richting Groningen bij Boerakker. Daar staat daar een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio in.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. En de politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Die worden vaak gebruikt door criminelen. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show. Let's get this party started! Voor meer info ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55. 06 30 25 33 55. Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in Show. Daar niet is geweest.
1: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
2: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
1: Radio wat?
2: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
1: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
2: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Vooral thuiswonende ouderen lopen gevaar omdat hun huis vaak niet veilig genoeg is. Dat blijkt uit de nieuwe kwaliteitsregistratie in de zorg. De grootste oorzaak van de stijging is vergrijzing. Oudere mensen vallen simpelweg vaker en breken dan sneller een heup. Door de toename van het aantal ouderen stijgt het cijfer logischerwijs mee. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
4: Goedenavond, het is weekend, begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits, het entertainment nieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenbraden. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie. Natuurlijk tot met 12 uur vannacht. Blijf erbij en u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke artiest schreef begin 2026 geschiedenis tijdens de 68e editie van de Grammy Awards door als allereerste met een volledig Spaans album, Die Trajere Mos Fotos, de hoofdprijs van de Album of the Year te winnen? Was dat Peso Pluma? Was dat Bad Bunny? Was dat Raw Alejandro? Of was dat J Balvin? Dus welke artiest schreef begin 2026 geschiedenis tijdens de 68e editie van de Grammy Awards door als allereerste artiest met een volledig Spaans album de hoofdprijs voor een Album of the Year te winnen? Was dat Peso Pluma? Was dat Bad Bunny? Was dat Raw Alejandro of J Balvin? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Alleen als je de goede oplossing met daarin je naam, je telefoonnummer, je adres en natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent, waar elke film een ervaring wordt. Mis deze kans niet om als eerste de nieuwe releases te beleven en deel uit te maken van de bus. Verwen je zintuigen en creëer herinneringen die blijven hangen terwijl je jezelf verliest in de onevengenaarde genot van bioscoopvermaak. Dit is de bioscoopagenda voor vandaag. We beginnen met The Devil Wears Prada, nummertje 2. Miranda Priestly voert een intense strijd tegen haar voormalige assistent, die inmiddels een invloedrijke topvrouw is geworden. De twee komen tegenover elkaar te staan, terwijl de traditionele tijdschriftenwereld instort en Miranda zich op het einde van haar carrière voorbereidt. En dan Disclosure Day. Een meteoroloog geeft live op tv een weerbericht. Opeens wordt ze overvallen door een mysterieus, buitenaardse kracht. Samen met een complotdenker begint ze een missie om de wereld het bestaan van buitenaardse wezens te openbaren. En dan de laatste film voor vandaag, Backrooms. Wanneer meubelverkoper Clark een verborgen portaal ontdekt in de kelder van zijn winkel, raakt hij opgesloten in een andere realiteit. De zogenoemde backrooms. Zijn therapeut probeert hem te redden en ontdekt een mysterieus labyrint van verlaten kantoorruimtes die niet alleen oneindig lijken, maar ook steeds veranderen. Terwijl de tijd vervaagt, blijkt net buiten zicht ook iets onmenselijks op de loer te liggen. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. U luistert naar de bioscoopagenda op Radio Excellent.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. Schakel vandaag eens over naar de versnelling van rust en balans. We duiken vandaag in een lifestyle trend die niet alleen ons interieur, maar ook onze mentale gezondheid compleet verovert. Biophilic design. Het klinkt heel chic, maar het betekent simpelweg dat we de helende kracht van de natuur direct naar onze woonkamer halen. Waarom is dat nu zo'n hit? Recent lifestyle onderzoek toont aan dat de fysieke aanwezigheid van planten en natuurlijk elementen in ons huis stressgevoelens met maar liefst 30% kan verlagen. Het verbetert daarnaast je focus en heeft een enorme boost aan je creativiteit. En gelukkig hoef je je thuis niet uit direct om te bouwen tot een onbegaande jungle. Begin gewoon klein. Zet bijvoorbeeld een hele sterke toonzuiverende planten neer. Zoals de stoere Monstera en de elegante krulvaren. Kies daarnaast bij je meubels of accessoires bewust voor echte natuurlijke materialen. Denk aan onbewerkt hout, warm kurk, linnen gordijnen en duurzame bamboe. Combineer dit met rustgevende aardse tinten op de muur zoals olijfgroen, terracotta of warm zandbijsje. Zo creëer je in een handomdraai een oase van rust, waarbij de hectiek van de dag direct van je afglijdt. Het is alsof je elke dag thuiskomt in je eigen persoonlijke wellness resorts. Blijf ze niet in de dagelijkse drukte hangen, maar haal het heerlijke buitengevoel snel naar binnen. Geniet ondertussen lekker van de allerbeste hits hier in het paleis. Je luistert naar Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland en u luistert natuurlijk naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Blijf er gezellig bij, want we hebben straks nog veel meer leuke tape-tips, tv-tips en ook nog leuke bioscoop-tips.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijke moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee weer muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Peter Gillis en Frank Lammers zijn niet ingelicht over einde massa is kassa. Rare mensen. Peter Gillis heeft opvallend genoeg nooit van Talpa gehoord dat zijn reality show Massa's Kassa niet meer doorgaat. Ook voice-over Frank Lammers werd niet ingelicht, vertellen de twee in Omroep Brabant podcast Nina Lammers luisteren. Niemand heeft ooit tegen mij gezegd dat het programma niet meer doorgaat, vertelt Lammers als Gillis inbelt. Tegen mij ook niet, reageert Gillis daarop verbaasd. Lammers, oh, je hebt ook niks gehoord? Fraaie boel. De acteur zet de makers van de serie daarbij weg als rare mensen. De voorlopig laatste aflevering van een langlopende reality show van Gillis werd bij begin deze maand uitgezonden op SBS6. Talpa maakte eerder bekend dat er geen nieuwe opnames worden gemaakt zolang er sprake is van hoger beroep of cassatie in de rechtbank, rechtszaken die tegen de ondernemer lopen. Ja, het is toch niet te geloven allemaal natuurlijk. Hè? De toppers over liefde, verlies. We zijn pas de laatste jaren echt vrienden geworden. Afgelopen vrijdag en zaterdag zat een bomvolle Johan Cruijff Arena ongetwijfeld weer ontplofte vanaf de eerste tonen van de toppers. Gevormd door René Vroger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jantje Smit. Nee, Jan Smit dus. Alsof het zo moet zijn, is het thema dit jaar Snik Heet Weekend geworden. The Summer is Magic. De eerste zomer met een baby was onvergetelijk. Naast de vier toppers zelf kwamen ook dit jaar onder andere Frans Bauer, Anita Meijer, Jason Donovan, Mart Hoogkamer en Emma Heesters optreden. Voor de fans beloofde het groot zomerfeest te worden. Bij welke zomersherinneringen krijgen de toppers zelf nog warme gevoelens? René Vroger zei, dat kom ik automatisch uit bij de zomer waarin ik Natasja leerde kennen. Dat was in Athene 1987. Als ik daaraan terugdenk, voelt het nog steeds als een hele bijzondere periode. Alsof dat moment besef je natuurlijk niet dat je toekomstige vrouw voor je staat. Achteraf gezien heeft die ontmoeting mijn hele leven veranderd. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's vanmorgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's vanmorgen. En dat is 20... Ja, de 20ste alweer. 20 juni. Ja, bijna zomer. Om 6 uur het NOS WK-avond met de wedstrijd. Om 7 uur Nederland tegen Zweden. En dat duurt de hele avond lang. Ook de nabeschouwingen, tussenbeschouwingen en van alles en nog wat. Dan hebben we om 8 uur hebben we het NOS Journaal op NPO 2 over leven. Een praatprogramma over lifestyle en show. Kloostergasten om 9:50. Nieuwsuur om 10:00. En Etty, een dramareeks. Etty, mentale toestand verbeterd nu ze een dagboek bijhoudt. En dan krijgen we op NPO 3... hebben we een bommetje. Om 9:50. Dan Sepp Recordbrekers. Socutera. En daarna Pinkpop. En dat duurt de rest van de avond. Dan hebben we Oh, wat een jaar op RTL 4... Beste kijkers hebben we dan en Huize Ruilers, die komt daar dan achteraan en sluit de avond af. Helden van hier, de luchtpolitie, dat duurt tot 10:00, want dan hebben we de helden van hier, de traumahelikopter, en die sluit ook de avond af. Dan hebben we Overtreders om 7:00 op SBS 6, Jonius erachteraan. Onmogelijke duetten op 9:50 en om 9:00 begint de Oranje Zomer. Helen Hendricks praat met de gasten over natuurlijk het Nederlands elftal. Om 10:00 hebben we de Bondgenoten, Hart van Nederland erachteraan. En zo loopt de avond door. Dan om 8:00 op SBS 9 de Mummy. Dan de Mummy Returns om 9:45 en die sluit ook de avond weer af. Dan hebben we om 8:00 hebben we NCIS op net 5. En dan hebben we Soko Wismar op 9:10 en die sluit ook de avond weer af. Baywatch op Veronica om 8:00. Dat duurt tot 10:00. Dan hebben we Rescue High Surf. En die sluit ook de avond weer af. En dat waren dan de tv-programma's vanmorgen die je vandaag hoort bij Radio Excellent.

0: Men. Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
1: Let's get this party started!
0: Voor meer info ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55. 06 30 25 33 55. Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in show.
2: Daar niet is geweest.
3: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
4: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
3: Radio wat?
4: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
3: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
4: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. In Krimpen aan de IJssel is een 2-jarig kindje uit een oververhitte auto bevrijd. Handhaving en wijkagenten rukten uit na een melding, maar omstanders hadden toen al ingegrepen en de peuter uit de warme auto gehaald. De vader gaf aan dat hij maar 5 minuten weg was geweest. Een ambulance heeft het jongetje nagekeken, intussen maakt hij het weer goed. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
4: Goedenavond, het is weekend, begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits. Het entertainment nieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenbraden. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie. Natuurlijk tot met 12 uur vannacht. Blijf erbij en u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

0: Goedenavond, muziekliefhebbers, en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. Weinigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen, bereidt je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenberaden alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke artiest schreef begin 2026 geschiedenis tijdens de 68e editie van de Grammy Awards door als allereerste met een volledig Spaans album, die Trayere Mos Fotos, de hoofdprijs van de Album of the Year te winnen? Was dat Peso Pluma? Was dat Bad Bunny? Was dat Ro Alejandro? Of was dat J Balvin? Dus welke artiest schreef begin 2026 geschiedenis tijdens de 68e editie van de Grammy Awards door als allereerste artiest met een volledig Spaans album de hoofdprijs voor een Album of the Year te winnen? Was dat Peso Pluma? Was dat Bad Bunny? Was dat Ro Alejandro of J Balvin? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Alleen als je de goede oplossing met daarin je naam, je telefoonnummer, je adres en natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag.
1: Dragon's Lair, a fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. Dragon's Lair. Dragon's Lair.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent, waar elke film een ervaring wordt. Mis deze kans niet om als eerste de nieuwe releases te beleven en deel uit te maken van de bus. Verwen je zintuigen en creëer herinneringen die blijven hangen terwijl je jezelf verliest in de onevengenaarde genot van bioscoopvermaak. Dit is de bioscoopagenda voor vandaag. We beginnen met The Devil Wears Prada, nummertje 2. Miranda Priestly voert een intense strijd tegen haar voormalige assistent, die inmiddels een invloedrijke topvrouw is geworden. De twee komen tegenover elkaar te staan, terwijl de traditionele tijdschriftenwereld instort en Miranda zich op het einde van haar carrière voorbereidt. En dan Disclosure Day. Een meteoroloog geeft live op tv een weerbericht. Opeens wordt ze overvallen door een mysterieus, buitenaardse kracht. Samen met een complotdenker begint ze een missie om de wereld het bestaan van buitenaardse wezens te openbaren. En dan de laatste film voor vandaag, Backrooms, wanneer meubelverkoper Clark een verborgen portaal ontdekt in de kelder van zijn winkel, raakt hij opgesloten in een andere realiteit. De zogenoemde backrooms. Zijn therapeut probeert hem te redden en ontdekt een mysterieus labyrint van verlaten kantoorruimtes die niet alleen oneindig lijken, maar ook steeds veranderen. Terwijl de tijd vervaagt, blijkt net buiten zicht ook iets onmenselijks op de loer te liggen. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. U luistert naar de bioscoopagenda op Radio Excellent.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. In Krimpen aan de IJssel is een 2-jarig kindje uit een oververhitte auto bevrijd. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. Schakel vandaag eens over naar de versnelling van rust en balans. We duiken vandaag in een lifestyle trend die niet alleen ons interieur, maar ook onze mentale gezindheid compleet verovert. Biophilic design. Het klinkt heel chic, maar het betekent simpelweg dat we de helende kracht van de natuur direct naar onze woonkamer halen. Waarom is dat nu zo'n hit? Recent lifestyle onderzoek toont aan dat de fysieke aanwezigheid van planten en natuurlijk elementen in ons huis stressgevoelens met maar liefst 30% kan verlagen. Het verbetert daarnaast je focus en heeft een enorme boost aan je creativiteit. En gelukkig hoef je je thuis niet uit direct om te bouwen tot een onbegaande jungle. Begin gewoon klein. Zet bijvoorbeeld een hele sterke toonzuiverende planten neer. Zoals de stoere Monstera en de elegante Krulvaren. Kies daarnaast bij je meubels of accessoires bewust voor echte natuurlijke materialen. Denk aan onbewerkt hout, warm kurk, linnen gordijnen en duurzame bamboe. Combineer dit met rustgevende aardse tinten op de muur, zoals olijfgroen, terracotta of warm zandbeisje. Zo creëer je in een handomdraai een oase van rust, waarbij de hectiek van de dag direct van je afglijdt. Het is alsof je elke dag thuiskomt in je eigen persoonlijke wellness resorts. Blijf ze niet in de dagelijkse drukte hangen, maar haal het heerlijke buitengevoel snel naar binnen. Geniet ondertussen lekker van de allerbeste hits hier in het paleis. Je luistert naar Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland en u luistert natuurlijk naar de muziek- en de informatiezender Radio Excellent. Blijf er gezellig bij, want we hebben straks nog veel meer leuke tape-tips, tv-tips en ook nog leuke bioscoop-tips.

0: excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijke moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten en laat de spotlights maar schijnen. Peter Gillis en Frank Lammers zijn niet ingelicht over einde massa is kassa. Rare mensen. Peter Gillis heeft opvallend genoeg nooit van Talpa gehoord dat zijn reality show Massa is Kassa niet meer doorgaat. Ook voice-over Frank Lammers werd niet ingelicht, vertellen de twee in Omroep Brabant podcast Nina Lammers luisteren. Niemand heeft ooit tegen mij gezegd dat het programma niet meer doorgaat, vertelt Lammers als Gillis inbelt. Tegen mij ook niet, reageert Gillis daarop verbaasd. Lammers, oh, je hebt ook niks gehoord? Fraaie boel. De acteur zet de makers van de serie daarbij weg als rare mensen. De voorlopig laatste aflevering van langlopende reality show van Gillis werd bij begin deze maand uitgezonden op SBS6. Talpa maakte eerder bekend dat er geen nieuwe opnames worden gemaakt zolang er sprake is van hoger beroep of cassatie in de rechtbank, rechtszaken die tegen de ondernemer lopen. Ja, het is toch niet te geloven allemaal natuurlijk, hè? De toppers over liefde, verlies. We zijn pas de laatste jaren echt vrienden geworden. Afgelopen vrijdag en zaterdag zat een bomvolle Johan Cruijff Arena ongetwijfeld weer ontplofte vanaf de eerste tonen van de toppers. Gevormd door René Vroger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jantje Smit. Nee, Jan Smit dus. Alsof het zo moet zijn, is het thema dit jaar Snik Heet Weekend geworden. The Summer is Magic. De eerste zomer met een baby was onvergetelijk. Naast de vier toppers zelf kwamen ook dit jaar onder andere Frans Bauer, Anita Meijer, Jason Donovan, Mart Hoogkamer en Emma Heesters optreden. Voor de fans beloofde het groot zomerfeest te worden. Bij welke zomerse herinneringen krijgen de toppers zelf nog warme gevoelens? René Vroger zei, dat kom ik automatisch uit bij de zomer waarin ik Natasja leerde kennen. Dat was in Athene 1987. Als ik daaraan terugdenk, voelt het nog steeds als een hele bijzondere periode. Alsof dat moment besef je natuurlijk niet dat je toekomstige vrouw voor je staat. Achteraf gezien heeft die ontmoeting mijn hele leven veranderd. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: first time.
1: Rob Holland. Hollands Muziekpaleis.
2: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van morgen. En dat is 20... Ja, de 20ste alweer. 20 juni. Ja, bijna zomer. Om 6 uur het NOS WK-avond met de wedstrijd. Om 7 uur Nederland tegen Zweden. En dat duurt de hele avond lang. Ook de nabeschouwingen, tussenbeschouwingen en van alles en nog wat. Dan hebben we om 8 uur hebben we het NOS Journaal op NPO 2 over leven. Een praatprogramma over lifestyle en show. Kloostergasten om 9:50. Nieuwsuur om 10:00. En Etty, een dramareeks. Etty, mentale toestand verbetert nu ze een dagboek bijhoudt. En dan krijgen we op NPO 3... hebben we een bommetje. Om 9:50. Dan Sepp Recordbrekers. Socutera. En daarna Pinkpop. En dat duurt de rest van de avond. Dan hebben we Oh, wat een jaar op RTL 4... Beste kijkers hebben dan en Huizen Ruilers, die komt daar dan achteraan en sluit de avond af. Helden van hier, de luchtpolitie, dat duurt tot 10:00, want dan hebben we de helden van hier, de traumahelikopter, en die sluit ook de avond af. Dan hebben we Overtreders om 7:00 op SBS 6, Jonius erachteraan. Onmogelijke duetten om 9:50 en om 9:00 begint de Oranje Zomer. Helen Hendricks praat met de gasten over natuurlijk het Nederlands elftal. Om 10:00 hebben de bondgenoten, Hart van Nederland erachteraan. En zo loopt de avond door. Dan om 8:00 op SBS 9 de Mummy. Dan de Mummy Returns om 9:45. En die sluit ook de avond weer af. Dan hebben we om 8:00 hebben we NCIS op net 5. En dan hebben we Soko Wismar op 9:10. En die sluit ook de avond weer af. Baywatch op Veronica om 8:00. Dat duurt tot 10:00. Dan hebben we Rescue High Surf. En die sluit ook de avond weer af. En dat waren dan de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio.

0: wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over het Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog, alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in de

0: wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio in.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer tenslotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in. Radio-reclame.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer tenslotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi.